Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Je luistert naar De Nacht Jazz bij de Concertzender. Wil je weten wat je daarnet gehoord hebt? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.

Dit was De Nacht Jazz van de Concertzender. De speellijst vind je op concertzender.nl of in de app. Tot een volgende keer.

Goedemorgen, dit is de Concertzender en de komende 3 uur kunt u luisteren naar een aflevering van de ochtendeditie. Deze week hebben we in ons programma een gevarieerd aanbod van muziek uit de afgelopen eeuwen. En we beginnen met dansmuziek van de Italiaanse componist Lorenzo Allegri. Hij werkte in Florence aan het hof van de familie Medici. En we moeten hem niet verwarren met Gregorio Allegri, die in Rome werkzaam was en het beroemde Miserere componeerde. De Ballo della Serena wordt nu gespeeld door Le Poème Harmonique onder leiding van Vincent Dumaitre.

Na deze muziek van Lorenzo Allegri blijven we nog even in Italië en bij de dansmuziek. Componist Giovanni Battista Buonamente schreef diverse bundels met muziekstukken. Uit zijn vierde boek Varie Sonate spelen nu Monica Huggett viool, Bruce Dickey zink en het ensemble Galatea onder leiding van Paul Beyer de Ballo del Granduca.

Dat was de Ballo del Granduca van Giovanni Battista Buonamente. En van Buonamente gaan we naar Bononcini. De muzikale carrière van Giovanni Bononcini ging via Bologna, Rome, Wenen en Berlijn naar Londen, waar hij de rivaal was van Georg Friedrich Händel. Door een plagiaatschandaal vertrok hij via Parijs naar Lissabon om tenslotte weer terug te keren in Wenen. Het ensemble Lyriade speelt nu van Bononcini de Sinfonia voor twee violen en basso continuo, opus 4, nummer 9.

Het ensemble Iriade speelde een sinfonia van Giovanni Bononcini. Credidi propter quod. Ik heb geloofd en daarom sprak ik. Dat is de begintekst van Psalm 115. Antonio Vivaldi zette de tekst op muziek. En die kunt u nu beluisteren in de uitvoering door het Holland Boys Choir en het Nederlands Bach Collegium met dirigent Pieter-Jan Leusink.

U hoorde Credidi propter quod van Antonio Vivaldi. Michael Haydn was de jongere broer van Joseph Haydn. Beiden waren langdurig verbonden aan één werkgever. Joseph aan het hof van de Esterhazy's en Michael bij de bisschop van Salzburg. Het Concilium Musicum Wien speelt nu onder leiding van Paul Angerer van Michael Haydn de Cassazione in D groot.

Het Concilium Musicum Wien speelde de Cassazione in D groot van Michael Haydn. De jongste zoon uit het tweede huwelijk van Johann Sebastian Bach werd, net als drie van zijn broers, componist. Johann Christian Bach studeerde en werkte lange tijd in Italië. En daardoor kreeg hij de bijnaam de Italiaanse Bach, om hem te onderscheiden van alle andere muzikale familieleden. Hij vertrok naar Londen en organiseerde samen met componist Carl Friedrich Abel de eerste publieke concerten. En zijn verblijf in Londen leverde Bach de bijnaam de Londense Bach op. U hoort nu van Johann Christian het trio voor piano, viool en cello, opus 15 nummer 2 in A groot. Hier in de uitvoering door het trio 1790.

Na dit pianotrio van Johann Christian Bach staat nu een werk van de componist Carl Goldbach op het programma. Hij werd geboren in Hongarije, maar hij bracht de meeste tijd door in Wenen. De gedichten Meeresstille en Glückliche Fahrt van Johann Wolfgang von Goethe hebben meerdere componisten geïnspireerd tot een muzikale uiting, waaronder deze Carl Goldbach. Het Süddeutsches Vokalensemble en het Hornensemble Marie-Louise Neunecke staan onder leiding van Rolf Beck in Goldbachs Meeresstille und Glückliche Fahrt, opus 16.

Het Zuid-Duitse vocaalensemble en het hoornensemble Marie-Louise Neunecke waren dit, in Meeresstille und glückliche Fahrt van Karl Goldmark. Een van de belangrijke symfonische componisten uit het Zweden van de 19e eeuw was Ludwig Norman. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Koninklijke Opera in Stockholm in 1882 componeerde Norman de feestelijke ouverture opus 60. En we laten dit werk horen, gespeeld door het Stockholm Koninklijk Operaorkest met dirigent Stig Westerberg.

Asomaba, La Primavera Besaba en Epilogo. Hij wordt begeleid door de Real Filarmonía de Galicia onder leiding van Maximino Zumalave.

Javier Franco zong drie delen uit de Seis Poesias de Antonio Machado van José Arreola. Voor het laatste werk van deze uitzending blijven we op Nederlandse bodem. Julius Röntgen schreef 24 symfonieën. Vandaag hoort u zijn vijfde symfonie in A klein voor koor en orkest, bijgenaamd Schnitter Tod. En hierin geeft Röntgen opnieuw zijn commentaar op de Eerste Wereldoorlog. David Porcelein is de dirigent bij het Netherlands Symphony Orchestra, ook wel bekend als het Orkest van het Oosten, en Consensus Vocalis. De tenorsolo wordt gezongen door Marcel Beekman.

We besloten deze aflevering van de ochtendeditie met de symfonie nummer 5 van Julius Röntgen. Wilt u informatie over de gespeelde werken, dan kunt u de pagina van dit programma bekijken op concertzender.nl of in de app. Deze uitzending werd samengesteld door Peter Simmers uit het aanbod bij Muziekweb, de digitale muziekbibliotheek. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Bij de concertzender is het nu tijd voor Zwerven door de Renaissance. Vandaag is het programma gewijd aan madrigalen van Engelse componisten. Bij het woord madrigaal denk je in eerste instantie aan Italië. In de loop van de 16e eeuw en ook in de eerste helft van de 17e eeuw werden daar in grote hoeveelheden madrigalen gecomponeerd. Het genre vond ook buiten Italië weerklank. En vooral in Engeland. Al in 1530 waren handschriften met Italiaanse madrigalen in omloop. Verdere invloed kwam van Alfonso Ferrabosco, die een tijdje in dienst was van koningin Elisabeth I. Een teken van de groeiende populariteit van Italiaanse madrigalen was de publicatie van verschillende verzamelingen van dergelijke stukken in Engelse vertalingen. De bekendste daarvan was Musica Transalpina uit 1688. Pas in de jaren rond 1590 begonnen componisten de vorm te gebruiken voor het schrijven van madrigalen op originele Engelse teksten. De meest vooraanstaande madrigaalcomponisten waren Thomas Morley, Thomas Wilkes en John Wilby. Zij zijn ook vertegenwoordigd in de madrigalen die we nu gaan horen. Het ensemble Allerion wijdde een programma aan een speciaal soort madrigaal, de elegie of klaagzang. Zulke madrigalen werden gecomponeerd bij de dood van een bepaald persoon. Enkele zijn geïnspireerd door de dood van Henry, Prince of Wales, dat was trouwens ook de troonopvolger, in 1612. U hoort nu 14 madrigalen, uitgevoerd door het ensemble Allerion.

Dat waren 14 madrigalen van Engelse componisten, uitgevoerd door ensemble Allerion. Het laatste madrigaal was Witness Ye Heavens van Giles Farnaby. Dit was Zwerven door de Renaissance. De speellijst vindt u in de gids op concertzender.nl. Johan van Veen stelde dit programma samen.

Dit is de concertzender met Documento. Het komende uur kunt u luisteren naar de derde aflevering van Giving Voice. Dit is ook het thema van het Festival Oude Muziek dat 28 augustus 2026 van start gaat. Op de website van het festival staat te lezen: muziek begint bij de stem, bij adem die klinkt, die klank wordt, bij een lichaam dat zich laat horen. We beschouwen stemmen als wat ons uniek maakt. Marin Marais schreef het werk Les Voix Humaines, de menselijke stemmen. Maar hij laat die stemmen niet horen in zang, maar in de snaren van de viola da gamba. Deze ongerijmdheid tekent het festivalthema. Zij verschijnt steeds in nieuwe gedaanten. Er zijn diverse vocale ensembles die meewerken aan deze editie van het Festival Oude Muziek. En vandaag laten we u muziek horen die uitgevoerd wordt door enkele van die ensembles. En we beginnen met Vox Luminis, onder leiding van Lionel Meunier. Op het slotconcert van het festival voeren zij Spem in Alium uit van Thomas Dallas, een prachtig 16e-eeuwse klankkathedraal. U kunt vandaag bij ons luisteren naar muziek van Domenico Scarlatti. Deze componist is voornamelijk bekend door zijn vele klaviersonates. Zijn vocale werken zijn minder bekend. Luistert u naar het 10-stemmige Stabat Mater van Domenico Scarlatti.

U hoorde Vox Luminis zonderling van Lionel Meunier met het Stabat Mater van Domenico Scarlatti. L'Arpeggiata, zonderling van Christina Pluhar, is ook weer van de partij op het Festival Oude Muziek in Utrecht. Ze werken samen dit keer met drie countertenors: Valé Sabadous, Arnaud Gluck en Alois Mühlbacher. Dit met een knipoogje naar het wereldwijde fenomeen The Three Tenors. Ze brengen opera-aria's en cantates uit de 17e eeuw die oorspronkelijk werden gezongen door castraten. Maar we gaan door met muziek van ver hier vandaan, met muziek uit Zuid-Amerika, uitgevoerd door L'Arpeggiata. We laten u de volgende week horen Alfonsina y el Mar van Ariel Ramirez, bekende van de Misa Criolla, Zamba del Cacchuanco van Hilda Herrera en Fandango van Antonio Soler in een arrangement van Christina Pluhar.

Ja, u hoort een arrangement van de Fandango van Antonio Soler, oorspronkelijk voor klaverzimbel. Het arrangement was van Cristina Pluhar en ze werd uitgevoerd door haar ensemble L'Arpeggiata. Op 30 augustus geven zij een concert met 3 countertenors tijdens het Festival Oude Muziek 2026 in Utrecht. We blijven in Latijns-Amerika met het Nederlands ensemble Musica Temprana, onder leiding van Adrian Rodriguez van der Spoel. Ook zij zijn te gast op het Festival Oude Muziek en spelen zelfs 2 keer wegens grote belangstelling. Ze laten de bilancicos horen. Een bilancico is een poëtische en muzikale vorm in Latijns-Amerika die van de 15e tot en met de 18e eeuw werd geassocieerd met pastorale thema's. We laten u er 2 horen. Als eerste hoort u de bilancico Avicias Sonoras van Juan de Araujo. En vervolgens hoort u een 17e eeuwse romance van Anonieme Hand. En ze worden uitgevoerd door Musica Temprana onder leiding van Adrian Rodriguez van der Spoel.

Dat was Musica Temprana, onder leiding van Adriaan Rodriguez van der Spoel, die barokgitaar speelde. De zangeressen waren Marie-Sou Pavon, sopraan, en Xenia Meijer, mezzosopraan. Met een 17e-eeuwse romance Entre deux allumes verdes van anonieme hand, voorafgegaan door een bilancico van Juan de Araujo, met als titel Avecchias Sonoras. In dit programma hoorde u de ensembles Vox Luminis, L'Arpeggiata en Musica Temprana. Alle drie zijn te horen in het Festival Oude Muziek 2026. Kijkt u voor het hele festivalschema op oudemuziek.nl. Dit was Documento met de derde aflevering van onze serie Giving Voice. De playlist kunt u nalezen op concertzender.nl en in de app. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Beatrice Vissers.

Dit is de Concertzender met Missa etc. In deze aflevering Lutherse missen van Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en Johann Daniel Puklitz. De zogenaamde Lutherse missen wijken af van wat doorgaans onder een mis wordt verstaan. In plaats van de volledige Rooms-Katholieke misdelen beperken zij zich tot het Kyrie en het Gloria. Deze verkorte vorm, ook aangeduid als Missa Brevis, had een vaste plaats binnen de Lutherse eredienst, waar het Latijn in de barokperiode op hoogtijdagen bleef voortbestaan naast de volkstaal. Het Kyrie bood ruimte voor verstilling en smeekbeden, terwijl het Gloria juist een uitbundig lofkarakter heeft. Samen vormen zij een compacte, maar inhoudelijk rijke kern. Johann Sebastian Bach gaf met zijn vier Lutherse missen een indrukwekkend voorbeeld van deze traditie. Hij stelde ze grotendeels samen uit eerder gecomponeerde kantatendelen, die hij voorzag van een Latijns tekst. En zo verbond hij de Duitse kantatentraditie op ingenieuze wijze met de eeuwenoude Latijnse mis. Bach stond hierin niet alleen, ook componisten als Telemann en Kuhnau schreven Lutherse missen. Minder bekend, maar niet minder interessant, is Johann Daniel Puklitz, die eveneens verschillende missae breves componeerde. We starten dit programma met Bachs mis in F groot, BBV nummer 233. U hoort Hanna Herfurtner, sopraan, Elvira Bowen, alt, Thomas Bonny, bas en de Kölner Academie onder leiding van Michael Alexander Willens.

U hoorde de Hemelvaartskantate van Bach, BWV 43, uitgevoerd door de Bach-stichting St. Gallen, alleen van Rudolf Lutz met Mirjam Feuerzinger, Anne-Kathrin Laaps, Charles Daniels en Wolf Matthias Friedrich.

Welkom bij de Concertzender. Dit is Concertzender Live, met opname van live concerten met oude muziek. U hoort vanmiddag twee concerten, beide georganiseerd en opgenomen door onze samenwerkingspartner uit Groningen, Musica Antiqua Nova. Een concert uit de serie Concerten van 2024 en een concert uit de serie van 2025. Het eerste concert uit 2024 werd uitgevoerd door het Nederlandse ensemble The Spirit of Gumbo. Het had als ondertitel Vuurwerk in het schemerduister, muziek voor gamba en theorbe uit de vroege barok. Het concert werd uitgevoerd op 27 oktober 2024 in de Lutherse Kerk in Groningen. Het tweede concert vond plaats op zondag 1 juni 2025 in de dorpskerk van de Groningse plaats Garmerwolde en werd uitgevoerd door het blokfluitkwartet Bassano Quartet. We beginnen in de Lutherse Kerk in Groningen. Het gamba-consort The Spirit of Gumbo werd in de 90er jaren van de vorige eeuw opgericht. Initiatiefnemer was gambist Freek Borstlap. De historische muziekpraktijk, die toen sterk in opkomst was, was de leidraad voor de groep. Men speelt op historische instrumenten, veelal gemaakt door Kezina Liedmeijer, tevens lid van het ensemble. Israël Golani is muzikoloog en heeft zich gespecialiseerd in tokkelinstrumenten. Hij speelt luit en theorbe. De verdere leden van de groep zijn Thomas B.T., Geesje Liedmeijer en Ivanka Neleman. Luistert u naar werken van Christopher Simpson, Matthew Locke, Giovanni Legrenzi, Marc-Antoine Charpentier, Henry Purcell en Juan Canabiles, met een oorspronkelijke orgelcompositie die nu gespeeld wordt door het ensemble.

U hoorde in het tweede deel van dit programma een optreden van het Bassano Quartet in Garmerwolde op 1 juni 2025 in de kerk van deze plaats. Te horen was het concertprogramma Mouvement Perpetuel met muziek van Joseph Haydn, Johan Beeftink, Johann Sebastian Bach, Ronald Mulcker, Claude Debussy en Adolf Hesse. Ook bij dit concert was de techniek in handen van Martijn Reneman en Peter Terpstra. Dit was concertzender Live Out, met vandaag twee concerten in de serie van de concerten van de samenwerkingspartner van de concertzender, Musica Antiqua Nova in Groningen. U hoorde de Nederlandse ensembles The Spirit of Gambo en het Bassano Quartet. Dit programma werd samengesteld door Hans Beek.

Dit is Ratatouille. Luistert u graag naar de concertzender of bent u nog geen donateur? Waar wacht u nog op? Voor maar 25 euro per jaar helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Na zijn breuk met Jerry Lewis maakte Dean Martin nog meer dan 30 films en verscheidene daarvan met Frank Sinatra. Het waren niet alleen lichtvoetige films, hij speelde ook serieuze rollen. Zo zat hij met John Wayne in de western Rio Bravo en hij maakte ook enkele detectives. En in zijn platenloopbaan wisselde hij moeiteloos lichtvoetig materiaal af met standards. Zoals deze van het album This Time I'm Swinging met de al genoemde Nelson Riddle.

Sway uit 1954 en trouwens een dubbelzijdige hit, want aan de andere kant stond Money Burns a Hole in My Pocket en dat werd eveneens een hit. Tussen 1950 en 1969 had Dean Martin 34 platen op de hitlijsten belanden. En in 1964 verwierf hij de reputatie de Beatle Buster toen hij The Fabulous Four, die met A Hard Day's Night op de nummer 1 plaats op de Billboard Hot 100 chart stonden, van die plek wist te verdrijven. En dat lukte hem met deze plaat.

0: Things met Nancy Sinatra. Er was natuurlijk de vriendschap tussen vader Frank en Dean Martin, die samen het hart vormden van de Rat Pack. Sinatra had bewondering voor het moeiteloze charisma van Martin, diens relaxte aanwezigheid op het podium en zijn komische timing. Waar je bij Sinatra in sommige songs de pijn kon voelen, overheerste bij Dean Martin vooral de drang om voor een goed humeur te zorgen. Hoewel Sinatra zijn werk serieus nam en perfectionistisch was, vond hij de laid-back charme van Martin fascinerend. Hoe die met een grap en een slok whisky een ontspannen sfeer wist te creëren. Hoe kameraadschappelijk ze met elkaar omgingen is goed te horen in een optreden van Sinatra in Las Vegas, waarin hij net een van zijn klassiekers wil gaan zingen en dan wordt gestoord door Dean Martin, die zich gevaarlijk wankelend op een van de balkons met de act begint te bemoeien.
1: Thank you very much. How are you, buddy?
2: I'm fine, baby.
1: All right?
2: Yo!
1: No, up there. Oh.
2: No, you bought me a pair of boots, right?
1: A pair of boots?
2: Pair of boots?
1: Yeah.
2: I just came all the way from Hollywood to show you I'm wearing them. That's all.
1: Oh, isn't that nice?
2: And I came to wish you good luck.
1: How many
2: and
1: fingers
2: hope,
1: I got up here?
2: I hope you break both legs. Isn't that what you say on the wire? Huh?
1: And I hope you live to be 150 years old and I'm your pallbearer. How about that?
2: I'm a stranger here in town. Would you direct me to your house?
1: Where you go? Where you go?
2: I watch the show.
1: No kidding. You think you'll be able to see me? Did you get down there without breaking a leg? My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold.

Als zanger was Dean Martin duidelijk minder getalenteerd dan Sinatra. Dat was alweer te horen. En in zijn optredens was hij vaak verbazingwekkend slordig en leek hij zich niet ten volle in te zetten. Nou ja, daar horen we Jerry Lewis ook al over. En wat hij op de plaats zette zat meestal in een luchtiger klasse dan waar Sinatra zich mee bezighield. Hier is hij met een geestig duetje met Nat King Cole.

Dean Martin in een klassieker van Johnny Mercer en Hoagy Carmichael en met een orkest dat onder leiding stond van Dick Stabile. In 1988 stopte Dean Martin. Tijdens een tour met Sinatra en Sammy Davis Jr. was hij ziek geworden en toen trok hij zich geheel terug. Het was in het jaar nadat zijn zoon Dean Paul Martin Jr. bij een vliegtuigongeluk om het leven was gekomen. En dat had hem zeer aangegrepen en bovendien begon het vele rokers een tol te eisen. Opmerkelijk genoeg verliet de man die altijd een feestbeest was geweest het aardse podium precies op de dag dat veel mensen genoeglijk en feestelijk bij elkaar komen, op kerstdag 1995. Hij was toen 78 jaar oud en om hem te eren doofden de lichten op de Las Vegas strip. Er bestaat een mopje van The Simpsons waarin Dean Martin in de hemel aankomt en daar te horen krijgt: je kunt de pot op, Dino, want je hebt je talenten verspild. Hoe terecht of niet, Dean Martin was een man die vele plezier heeft gegeven en dat in feite nog altijd doet. Dit was het Paleis van de Weemoed. Ik ben Sjaak Rodenburg en voor de techniek zorgde Willem van Schip.

Het grote geluid. Het programma van Big Band Muziek voor de concertzender samengesteld en gepresenteerd door Eddie Deetzel.

Welkom in het Grote Geluid. Vandaag gewijd aan het drumwerk van Jackie Mills. Jackie Mills is een van die, ja, toch wel tamelijk anonieme drummers achter de big bands. Vooral de blanke big bands van de jaren 40 en 50. Maar een van de betere. Dit was Jackpot Blues met het orkest van Harry James uit 1952. En zijn eerste opname was met Charlie Bonnet in 1942. I Can't Get Started.

I Can't Get Started van Charlie Barnett. Met Bob Burnett op trompet en Barnett op sopraan, 1942. Ja, een typisch trompetistennummer natuurlijk. Hè? Bunny Bergen had een groot hit mee, dus alle trompetisten van alle grote bands speelden dat nummer. Jackie Mills had een niet zo'n gelukkig begin. Hij was zoon van een bandleider en een danseres. En hij was eigenlijk niet gewenst in dat gezin. En werd voornamelijk door zijn grootmoeder opgevoed. Een tijdje. En daarna kwam hij onder andere in een weeshuis terecht. Nou, dat is allemaal niet zo best. Maar daar werd hij uit gered door een zwarte familie uit Harlem. En toen leerde hij allerlei zwarte muzikanten ook kennen. In de, zeg maar, rond 1940. Zijn grote voorbeelden waren Gene Krupa en Joe Jones. En die horen we nu met Bolero at the Savoy. Met Anita O'Day zang. En Joe Jones met orkest van Count Basie. Digging for Dex, 1941. En daarna horen we het orkest van Teddy Powell met Limehouse Blues. En dat was dan het eerste orkest waar we hem echt goed op drums bezig hoorden. 1943 was dat.

Limehouse Blues. Een opname gemaakt voor de Amerikaanse troepen destijds. In de serie Spotlight Bands. Gesponsord door een bekende frisdrankenfirma. Orkest van Teddy Powell is onbekend gebleven. Pure pech voor een groot deel, want het was een goed orkest. Maar bijvoorbeeld een club waar ze dan speelden, ging in de fik. Met de hele club ook alle muziek. En de piano was een verdieping omlaag gevallen. En toen de orkestleider 's ochtends vroeg de schade ging opnemen, kwam de pianostemmer aan, want die was ontboden. Goed. Teddy Powell. We hoorden ook Piet Condoli op trompet en Charlie Ventura op tenor. In 1945 had Jackie Mills inmiddels kennis gemaakt met de bebopmuziek. Hij was zelfs drummer geweest van het allereerste bebop combo op 52nd Street. Geleid door Dizzy Gillespie en Oscar Pettiford. En in 1945 kwam hij bij het orkest van Boyd Rayburn, wat ook de moderne beginselen was toegedaan. En daar horen we van Boyd meets Stravinsky. Daarna het orkest van Glenn Gray in 1946. Dan van 1950 de Backbeat Boogie van Harry James. En There They Go, idem dito, van Harry James 52.

De Tour eindigt in Parijs en tijdens de laatste etappe komen de renners langs de plekken die Parijs zo herkenbaar maken. En daarom sluiten we het programma af met een van de bekendste Franse strijkkwartetten die in Parijs is gecomponeerd. Ravel's kwartet in F groot. We horen invloeden van Debussy, maar Ravel weet er toch zijn eigen compositie van te maken. In het tweede deel, met zijn beroemde pizzicato's, kunnen we de demarrage van Van der Poel en Pogacar voorstellen op de Montmartre. En in het laatste deel, Vif et Agité, de bijzondere laatste meters die Mathieu nog uit zijn benen weet te persen met het peloton op zijn hielen. U hoort nu Ravel's strijkkwartet, gespeeld door het Emerson String Quartet.

U hoorde Maurice Ravel's stringkwartet in F groot, gespeeld door het Emerson String Quartet. En hiermee eindigen wij ook de wandeling van vanavond. Informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van concertzender.nl. De wandeling van vandaag is samengesteld door Alexander Kraft van Ermel.

Beste luisteraars, welkom bij een uitzending van Radio Romantica. Het komende uur is gevuld met twee romantische pianokwintetten. U gaat luisteren naar de goddelijke combinatie van een strijkkwartet en een piano. En om er een beetje in te komen, maakt u kennis met het eerste pianokwintet van de Franse componiste Louise Farrenc. Zij werd geboren in Parijs in 1804 en groeide op in de superartistieke familie van schilders en beeldhouwers. Louise was al op jonge leeftijd een pianotalent en op haar 15e kreeg ze compositieles van Reicha en Hummel aan het Parijse conservatorium. Vervolgens trouwde ze op haar 17e met de muziekuitgever Jacques Farrenc. En hij was haar grootste supporter en zorgde ervoor dat haar muziek speelbaar werd gemaakt. Nou, die steun die was hard nodig, want een vrouw die componeerde, dat vond men maar raar. Louise liet zich niet in een hoek zetten en in 1842 was ze de eerste en enige vrouwelijke docent aan het conservatorium van de Franse hoofdstad. En ze zou dat 30 jaar blijven. Kortom, een unieke figuur in de muziekcultuur van de 19e eeuw. En ze weigerde opera's te schrijven. Ze hield het bij een eerbiedwaardige lijst pianowerken, vioolsonates, strijkkwartetten en symfonieën. Haar muziek heeft een frisse toon, omdat ze de klassieke lijn van Haydn, Beethoven, Weber en Spohr doorzet, maar er tegelijkertijd een zwengel aan geeft die hier en daar best gedurfd overkomt. Luistert u naar het eerste pianokwintet van Louise Farrenc door Schubert Ensemble of London. Er zijn 4 delen.

Dat was van Jörg Wittmann zijn kwartet Hunting Quartet, gespeeld door het Ragazze Quartet. Net als iedereen werd ook het Ragazze Quartet geconfronteerd met corona. Omdat de muzici minder konden optreden, was er meer tijd om nieuwe stukken in te studeren en zo een oude wens in vervulling te laten gaan. Namelijk alle 6 kwartetten van Bartók instuderen en opnemen. Het Ragazze is daarmee het enige Nederlandse kwartet dat alle 6 op zijn repertoire heeft. En hier is het.

Dat was Tot Besluit van Béla Bartók's tweede strijkkwartet, gespeeld door het Ragazza-kwartet. Tot zover Kroniek van de Nederlandse Muziek, dit keer gewijd aan het Ragazza-kwartet. En hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma, Emmanuel Overbeke.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Noorderlicht. Ons wekelijks programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. We beginnen vandaag met een nieuw album van de Zweedse componist Staffan Oudenhall. Geboren in 1953, en 1953 is dat. Hij maakte een eigentijdse bewerking van Förklädd Gud, God in vermomming. Het origineel uit 1940 is van componist Lars-Erik Larsson op een tekst van de dichter Hjalmar Gullberg. Het werk is gebaseerd op een Griekse mythe. De god Apollo wordt verbannen van de Olympus en gedwongen om in Thessalië als fluitspelende herder onder de mensen te leven. De kantate draait om thema's als menselijkheid, naastenliefde en mededogen en om de gedachte dat goden incognito onder ons kunnen rondlopen. Staffan Oudenhall maakte een eigen bewerking voor koor en solisten, waarin hij het klassieke werk een eigentijdse muzikale vorm geeft, met behoud van Gullbergs oorspronkelijke tekst. De nieuwe versie werd in de Zweedse muziekwereld met respect, maar aanvankelijk ook met de nodige verbazing ontvangen. Het origineel van Lars-Erik Larsson geldt in Zweden immers als cultureel erfgoed. En ja, waardoor Oudenhalls gedurfde initiatief, ja, dat trok wel erg de aandacht. Recensenten en publiek prezen uiteindelijk zijn moed om de tekst van Hjalmar Gullberg in een volledig nieuw muzikaal idioom te plaatsen. In plaats van een eenvoudige bewerking wist hij de poëtische lading van het origineel te behouden en tegelijkertijd een geheel eigen, hedendaagse klankwereld te creëren. De algemene consensus was dat Oudenhall erin is geslaagd het tijdloze thema van de menselijkheid en mededogen toegankelijk te maken voor een nieuwe generatie luisteraars, zonder de essentie van het oorspronkelijke werk aan te tasten. De recensentie benadrukte dat hij de tekst van Gullberg als het ware losmaakte van de vertrouwde melodieën en haar zo een nieuw muzikaal leven gaf. De bewerking werd vastgelegd op een album dat verscheen bij het Zweedse label Daphne Records. Luister nu naar Förklädd Gud, uitgevoerd door het Södertälje Kammerkör onder leiding van Jacob Mulgaard Lausten. Solisten onder andere Ida Sagrikton, sopraan, en Philip Amber, bas.

0: Welcome to America!
1: Thank you.

Dat was het weer, luisteraars. Ik hoop dat je genoten hebt van dit programma Mona Lisa met muziek van vrouwelijke componisten. Mijn naam is Patricia Werner-Leanse, samensteller en presentator van dit programma. Tot de volgende keer. Dag.

Mambo is een herhaling van een serie programma's die we tussen 1998 en 2006 met veel succes hebben uitgezonden. De muziek staat nog steeds als een huis, dus laten we deze graag nog eens horen. Let niet op telefoonnummers of data van concerten. Die blijven uiteraard in het verleden. Verdere informatie vindt u op onze website.

Dit is Mambo. Vanavond het tweede van drie delen over de muzikale, grensoverschrijdende carrière van pianist, componist Alfredo Rodriguez. Geboren in Havana in 1936, een klassieke pianoopleiding, de verhuizing naar New York City, waar hij bij een uitgebreid aantal orkesten speelde en componeerde. Probeerde het in Miami, waar hij met een groot orkest zangers als Vincentico Valdés begeleidde. Maar hij wilde er weg en na drie maanden kon hij zijn contract verbreken. Eerst speelde hij in de charanga van José Fajardo, die nog op 28 september in Mambo te horen was. In New York kwam hij weer samen met Cubaans percussionist Patato en samen maakten ze Ready for Freddy.

Ready for Freddy met pianist Alfredo Rodriguez en de legendarische Cubaanse percussionisten Papaito, Orestes Bilato, Virgilio Martí, Julito Collazo en Patato Valdés.

Alfredo Rodriguez met zijn Ready for Freddy, met Puerto Ricanen Nelson González op tres en Bobby Rodriguez op bas. Met nog een Cubaan die al in de jaren 30 naar New York was gekomen en er zijn Conjunto Son de la Loma had, Armando Sánchez, nam pianist Alfredo Rodriguez een plaat op.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Orient Express. Vandaag in het teken van de traditioneel klassieke muziek uit India. Allereerst de raak Tilak Kamath met Ustad Abdul Jafar Khan, de bespeler op de sitar, en Sadashiv Pawar, de tabla. Hier is dus de raak Tilak Kamath, een romantische raga voor de late nacht.